0: wacht, ga niet naar Zuidwood, naar het ziekenhuis. Ja, ze zijn toch te mee komen, maar ze wordt hier toch het schild om ik. Wie is het schild?
1: Waar hoort toch mijn oma? Ik ben dat ik hem aan het schoot zijn. Kijk, hoe hoort toch ja? Kijk, hoe me waar hoort toch ja? Ik zeg, ik ben kijk, ik hoort toch in ook. Kijk, mama hoort toch in, maar ik weet het, kan niet weet het, kijk, hoe me waar hoort toch ja? Ik hoor ze dat ik heb schild toch ja? Kan ik toch wat toch ja? Kan ik hier toch ja? Kapoen hij moe, toch? Sta hij moe, toch aan de hoog. Kaki pasta mau ei sin o ka hai mo mat msta he. A po kan pu mau. Ego ke so ka pik schoon. E so ka pik schoon. Ego ma ka mam skuta mano me we so ka ki tuon nou. Ena ka as ka ma ke yeh tu ya ke hai mo tu ya. Ai sin o ki sin mo kaski tana nou. Ka ma mi chima ya. Ega nan tau tu e ki to ke te ya ka as. En ook zeggen we, ik ga maar schoon met die, en dan maak je weer aan dat het is pakken met. Kijk joh, ga je zien nu ja. Kijk, schiet aan aan ook, ik weet, wat doet dat maak, wat doet ja. Kijk joh. Ik zou ook zeggen, ik is pakken goos ja. En toen kwam ook, en dat moet het wel, ik hoog daar nog dat ik is gauw. En daarom in een zoos ja. In een zoos ja. Pogon ga ke. Ik deed deze man dan even, maar gewoon schaak ik ze pa. Dan tot hem maar, dan wil ik iets kan zien. Ga tip schaak met mij eens koos omhoog, dan een aas komen, ik wil iets kan zien. Ik zeg iets, kijk tegen, ik is zo, ik is zo, ja. Ik zeg bezig zo op een huis, als ik zeg, ik bezig ga iets kan moet ik. Ik zeg, nee,
0: maar wacht, ga niet naar Zuidwood, in het ziekenhuis. Ja, ze zijn toch te mee komen, maar ze wordt hier toch het geld om ik.
1: Wat hoort toch in mijn oma? Ik ben dat ik hem aan het schoetsen zien. Kijk, hoe hoort toch ja? Kijk, hoe me wat hoort toch ja? Ik zeg, ik ben dat ik hoort toch in nou. Kijk, mama hoort toch in, maar ik weet het, kan niet hier iets, kijk daar. Kijk, hoe me wat hoort toch ja? Ik hoor ze dat ik heb schoet toch ja? Kan ik toch wat toch ja? Kan ik hier toch ja? Kapoen hij moe, toch? Sta hij moe, toch aan de hoog. Kaki pasta mau ei sin o ka hai mo mat msta he. A po kan pu mau. Ego ke so ka pik schoon. E so ka pik schoon. Ego ma ka mam skuta mano me so ka ki tuon nou. Ena ka as ka ma ke yeh tu ya ke hai mo tu ya. Ai sin o ki sin man kaski tana no. Ka ma mih chima ya. Ega nan tau tu e ki to ke te ya ka as. En ook zeggen we, ik ga maar schoon met die, en dan maak je weer aan dat het is pakken met. Kijk joh, ga je zien nu ja. Kijk, schiet aan aan ook, ik weet, wat doet dat maak, wat doet ja. Kijk joh. Ik zou ook zeggen, ik is pakken goos ja. En toen kwam ik ook, en dat moet het wel, ik hoog daar nog dat ik is gauw. En daarom in een zoos ja. Pogon ga ke. Ik deed deze man dan even, maar gewoon schaak ik ze pa. Dan tot hem maar, dan wil ik iets kan zien. Ik ga tip schaak met mij eens koos omhoog, dan een aas komen, ik wil iets kan zien. Ik zeg iets, kijk tegen, ik is zo, ik is zo, ja. Ik zeg bezig zo op een huis, als ik zeg, ik bezig ga ik iets kan moet ik. Ik zeg, nee, wat?
2: Don't drink and drive. Not only does it put your life at risk, it puts others. Driving under the influence of alcohol is dangerous. It can have serious consequences.
3: Peace Hills Pure Water, serving Muscogees and Central Alberta, is located on 5012 48th Street in Wetaskiwin, Alberta. Hours of operation are Mondays to Fridays, 9 a.m. to 6 p.m. Saturdays, 9 a.m. to 5:30 p.m. Sundays, closed. Contact 780-352-5955.
4: Danse, Muscogees. Fire ban is in full effect for all four nations at Muscogees. Please no open fires, no fire pits, no control burns, no burning garbage, and please no throwing out cigarette butts. Contact 780-585-3870 or 780-585-2911 for more information.
5: Due to the ongoing construction of the CTA building, Hawk Radio will remain closed until June 1st, 2026. Or until further notice, if any questions or concerns, you can contact 780-335-9529 or email connect@hawkradio935.com. Thank you.
6: What's up, everybody? This is Antone X. You're listening to Musquecheese Hawk Radio 93.5 FM.